0: Hé joh, je moet dus wat liever voor je brommer zijn. En zo is dat ook. Het zijn trouwens sowieso aardige mensen, anders hadden ze geen nieuwe olie in hun mix gedaan. Daarom gaat het nu allemaal nog veel beter met Esso Mix. Sneller en schoner en zo. You gotta go where the action is.
1: Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook, where you can send your requests, messages and dedications. It's easy and fun. Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook now.